van de Eva Zeva. Er komt de bijsleven van de Eva Zeva. Er komt de bijsleven van de Eva Zeva. Und da die Eva Zeva van

Dat zou die Eva Zeva, dat zou de mij sleva. Dat zou die Eva Zeva, dat zou de mij sleva. Zie die Eva Zeva, oder de mij sleva. Dan geen die beiden hand in hand, zo Ibo dat zo Eva.